0: geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: I want you to want me.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hooggerechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pikes toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen er op de beroemde grote Aletsche en Rhône gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10:00.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren, hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
1: Nou, laat je maar eens lekker verrassen, want ze zijn allebei subliem, die grote en die kleine hit. We gaan terug naar het jaar 1970.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
1: De grote hit is van een Nederlandse rockband afkomstig uit Den Haag. De groep werd opgericht op 2 september 1961 en is daarmee de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En een van de langst bestaande bands ter wereld. We hebben het over de Haagse The Golden Earring. Het nummer Back Home stond die week op nummer 1 en een week daarvoor was dat ook zo. Dat Nederland rock wist en weet te waarderen blijkt wel uit het feit dat het nummer 10 week in de hitlijst stond. En dan die kleine hit. Die kwam van nummertje 27 en steeg die week naar een 23ste plaats. We hebben te maken met een Amerikaanse soulzanger. Zijn naam is Edwin Starr, afkomstig uit Nashville, Tennessee. Starr maakte aan het einde van de jaren 50 zijn debuut met The Future Tones. Na zijn diensttijd vestigde Starr zich in Detroit. In 1968 werd zijn platenmaatschappij overgenomen door Motown en brak Starr door met het nummer 25 Miles. Het grootste succes van Starr was ongetwijfeld War, die bij ons toen 3 weken in de hitlijst stond. Dat was op 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1970.
0: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: 9.9. This is iTurn Radio. iTurnRadio.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

wil per definitie geen oproepgraaier zijn. Maar goed, dit zou volgens mij het meest ideale demonstratie moet je kunnen zijn aller tijden. Oh, wel. Dus als je baas niet goed, als je voor je recht op gaat komen. War van Edwin Starr stond dan even centraal als de kleine hit. En die grote hit was van de Golden Earring. Die heet Back Home. Nog altijd de muziekfabriek. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan.

0: Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is, is en goed, dan hoor je het hier.
2: Nog wat kleren in de kast. En naast de klok aan de muur hangt nog steeds jouw foto. Ik zie het dus nog elk uur en ik zucht het

0: hartverscheurend en zeer ontroerend. Deze van Frank Verkooyen. En ze zeggen... Daarvoor zat Climby Fisher, Love Changes, Everything. En we begonnen met Kelly Clarkson, Mr. Know It All. En die lijkt toch wel heel erg veel op Ilse de Lange. Of is het andersom? Ben je er klaar voor? We gaan weer eens kijken wat ik voor je in petto heb in onze jukebox.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Howard Andrew, zoals hij oorspronkelijk heet, werd geboren op 3 december 1927 en is een Amerikaanse zanger. Na 18 gouden en 3 platinumplaten had hij zijn eigen tv-show.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Dat was in de periode 1962 tot 1971 op de Amerikaanse televisie. Verder had hij een eigen theater die Moon River heette en gevestigd was in Branson, Missouri. Hij begon ooit te zingen in een kinderkoor bij de lokale kerk. Williams studeerde op West Hills High School in Cincinnati. Met zijn broers te hebben gezongen ging hij solo en landde uiteindelijk op een reguliere plek. Dat was bij Steve Allen's Tonight Show in 1954. Na meerdere singles te hebben uitgebracht bereikte het nummer Butterfly de nummer 1 status. Overigens een cover van Charlie Crazy. Andere treffers, en we noemen er een paar, waren onder andere The Hawaii Wedding Song, Lonely Street en I Like Your Kind of Love. Tijdens de jaren 60 werd hij een van de meest populaire vocalisten in zijn land. En ondertekende hij destijds het grootste platencontract in de geschiedenis. Hij was vooral een muziekkunstenaar. En had op een gegeven moment zoveel verdiend als soloartiest dat hij vele prominente artiesten achter zich liet. Met uitzondering van Frank Sinatra, Johnny Mathis en Elvis Presley. En na deze introductie laat ik de jukeboxjes lekker voor je werken. Luister naar de nummer 1 hit uit 1957 van Andy Williams met Butterfly.
1: Jukebox Classic.

0: pure nostalgie uit 1957, gedaan door Andy Williams en Butterfly. En deze hadden we even uit onze jukebox gehaald. Wil je er ook eentje aan vragen? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: De fabriek heeft er weer drie voor je in petto.
2: Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van der Steen.
0: We gaan naar Jamaica. Het thuisfront van Bob Marley en de Wailers.

0: keer van de Frank Boeien Groep. En Kronenburg Park en Ga die wereld uit. Was dat ook een hele dikke hit in de jaren 80. Daarvoor Anouk, Save Me. En we begonnen met Bob Marley en The Wailers en Get Up, Stand Up. Als je een beetje hebt geluisterd, heb je nog één uiter van mij te goed. Precies, helemaal goed. Dat is de oude lullenplaat. Muziekfabriek. Geborgen als Janice Eddie Vink in New York op 7 april 1951.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is een Amerikaanse singer-songwriter en auteur en leerde op 3-jarige leeftijd piano spelen van haar vader.
1: Oude lullenplaat.
0: Ja, haar vader die was namelijk muziekleraar, dus dat zegt meer dan genoeg. Op 14-jarige leeftijd debuteerde zij met een zelfgeschreven liedje, getiteld Society's Child, die haar in de Verenigde Staten in 1966 meteen nationaal bekend maakte. De tekst ging over een relatie tussen een blank meisje en een zwarte jongen. De discussie of zoiets wel kon brandde los en Janice stond in het middelpunt van de belangstelling. Haar carrière kreeg verder vorm toen zij het album Between the Lines uitbracht. Andere bekende nummers van haar zijn Jessie, Fly Too High en The Other Side of the Sun. In de jaren 70 maakte zij diverse platen. Daarna werd het stil rond Janice. Begin jaren 80 trad ze samen op met Connie van der Bos. Connie was toen voor haar een grote bewonderaarste. Connie zelf heeft een plaat gemaakt met vertaalde liedjes van Janice. Samen zingen ze het duet Don't Leave Tonight. De laatste jaren beweegt Janice zich op het schrijven van science fiction verhalen. In juli 2008 komt haar autobiografie uit onder de titel Society's Child. Een opsomming van haar albums zijn Good and the FBI uit 2002, Billy's Bones uit 2004 en Folk is the New Black uit 2006. Het live album Working Without a Net uit 2003 is een compilatie van haar liedjes en haar beste optredens. De muziek van Janice pendelt heen en weer tussen folk, country, blues en een eigen stijl. Luister naar de hit uit 1979 van Janice Ian. Hier is ze met Fly Too High.

En je wil het vast niet geloven, maar dit was in 1979 een knoeper van een hit in de discotheken. En natuurlijk ook in de hitparades van Nederland. Ze stond er even centraal als de oude lullenplaat Genesee en dan Fly Too High. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van Bluff. Was je maar hier. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren er op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: hilariteit geleverd toen we deze heren nog zo lekker chaotisch tegenkwamen. 1981 was met...
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

0: Don't Let Me Be Miss on the Stoer, weet je nog?
1: Ja.
0: En ook dat kreeg een opvolger. Heerlijke muziek. Van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. The House of the Rising Sun. Alles waar. Een cover, maar toch weer lekker gedaan. Lieve Lootje van Ooitje, beste luisteraars, waar ook op deze avond. Vriendelijk welkom. We gaan terug. Wederom in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middel of de Roosje.

0: is lang geleden, joh. Hey, 1963 had ik het gisteren. De meeste platen die in deze show voorkomen, nou ja, ze lijken allemaal een beetje op alsof het gisteren was toen ze uitgebracht werden. Cliff Richard en de Summer Holiday.
1: Een fijne voor achter de keuken voorbij.
0: Nou ja, goed, zomers. Ze zijn zomers altijd lekker. Maar ja, welke jaargetijden ook, dat maakt niet uit. Je hoort ze bij ons op de radio. Lekker toch?
1: Dit is de Middle of the Road Show.

was eerlijk. Waarom heb je het niet gedaan, joh? Kom op, joh. Hey. Op de achtergrond, backing vocals, een geldwolf. Ja, zijn naam was Frank Varian. Die heeft wat artiesten uitge... Nou ja, molken, zullen we maar zeggen, nietwaar? Het was muziek van Kila. En Why Don't You Do It? Met de horen venen voor achter de kukken. Vandaag was het muziek van Slissing. Een hele zomer lang. Lekker toch? Gouden tijd.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: kerel.
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Ik kan maar glas gelaten.

Alleen maar muzikale helden en heldinnen op de radio. En dat 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Uiteraard heb je haar herkend. Het was Dusty Springfield met iets zomaar een band, maar wel de Pet Shop Boys. Lekker terug op de radio. Gouden hits en leven. Ik ga je even meenemen naar 1969. En zie je dat als ontvoering met iets wat je lekker vindt. Het was

0: Forever Young.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: Sean.
5: Ik Lulu.
6: Theo.
7: En ik ben Marianne.

toen was het nog, ja, ik ben er wel eens geweest, in de jaren 70 hoor, namelijk. Toen was het nog wel redelijk, dacht ik, maar tegenwoordig, al die verhalen die je hoort over Amsterdam. Nou ja, goed. Pickpockets. Nou, dus als je naar Amsterdam gaat, dan moet je portemonnee en of je sieraden heel diep verstoppen. Nou ja. Pussycat hoor je in If You Ever Come to Amsterdam. Lieve luisteraars, dit is de Middle of the Road Show. Waar gaan we het over hebben? Oh, laten we maar eens even. Ga even.

0: een toppertje was het toch, hè? De Queen. De Queen zelf, toch?
1: Jazeker.
0: Het was een Rita Franklin en de Freeway of Love. Je komt terug van vakantie. En je zegt zo tegen jezelf in de spiegel.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op iTunes Radio. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunch.

0: dat wel, hè? Ja, donderdagmiddag. Hey, gezellig als je weer bij mijn schuif maar aan tafel mee, zou ik zeggen. Want we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hier deze donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En ik heb het allemaal over U2 natuurlijk met The Unforgettable. Voor de liefhebbers natuurlijk. En ja, een beetje rock and roll in de casserole op donderdag kan nooit kwaad. Wat zit er in jouw brooddoos? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. We zijn er altijd al een klein beetje benieuwd naar. Dat, ja, dat wel. Hier is Bruce Springsteen, The River. Hopelijk staat er nog wel een beetje water in. Of is er alweer wat water in komen te staan. Hè? Inderdaad wel. Want het stond al droog, hè? De rivier tegenwoordig.
1: Het

waren. Waar is de tijd? Waar is de tijd dat de radio nieuw was natuurlijk? En toen er nog veel boosjes op de Noordzee lagen. Dat is weer al lang geleden natuurlijk. Radio Gaga, dat allemaal van Queen. En dat allemaal hier in de lunchbreak op jouw donderdag, als het je verjaardag is, zou ik zeggen. Van harte welkom en ja, het smakelijk eten. En maak er een onvergetelijke dag van, want er is maar één zo'n dag in het jaar natuurlijk. En dat is de dag dat je verjaart. En dat kan ik je wel vertellen. Hier is Nena 99, Love Balloons.

onverredelijkheid voor vandaag. Live, helemaal live uit de LP van Steve Harley. En Here Comes the Sun, donderdagmiddag. Smakelijk eten, wat ga je ook nog doen deze namiddag? Wel, waarschijnlijk ga je nog werken. Of heb je iets anders te doen? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Ja, dat was dus Steve Harley als onverredelijkheid. Hier is Billy Joel en Piano Man.

meest complete song ooit. Daarvoor heeft hij een award voor gekregen. Billy Joel natuurlijk en dit allemaal met zijn Piano Man. Als je zo even kijkt, wel, dan is het stel aan tijd geworden dat we dan straks ook het heetste nieuws geven natuurlijk. En dit keer gaat het over Cyndi Lauper, haar LP. Haar allereerste LP, dacht ik. Ja, inderdaad wel. Ik neem afscheid van jullie met Willy Tura en hier is hij met Vlaanderen.

0: vind het gewoon lekker. I turn to you.
1: Lunchbreak, breaking news toen.

donderdagmiddag van harte welkom en deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot 1 uur hier voor jou op de radio. Het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1984 met Cyndi Lauper. In 1984 wordt Cyndi Lauper de eerste artiest met 5 Grammy-nominaties sinds Bobby Gentry in 1967. Van deze 5 nominaties weet zij er eentje te verzilveren: Best Newest Artist. Haar debuutalbum She's So Unusual is inmiddels ruim 16 miljoen keer over de toonbank gegaan. Hier is ze met haar nummer uit die LP. Hier is ze met Time After Time.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: inderdaad bij onze hit-up tot en met morgen vrijdag natuurlijk. En dit was Jonathan Blue.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Wat er nog van overschiet is, wel, dat is eventjes kijken. Niemand meer en niemand minder dan Jan Leijers. Case Joyce, Cindy Lou, hebben we gehad, ja. R.E.M. En dan hebben we ook nog natuurlijk, eventjes kijken, Dire Straits. En dit allemaal met hun Brothers in Arms. Dat zal zo'n klein beetje zijn worden vandaag, denk ik. En we gaan starten met Jan Leijers. En het allemaal met zijn Only Your Love.
2: Looking back.

zeggen dat, hè? Domino. Ja, Domino pizza's, dat ken ik dan wel. Maar Domino van Clouseau, die ken ik ook wel en die mag ik ook wel smaken. Nog tot mijn morgen zijn ze onze artiesten natuurlijk van de week. Hier is Case Choice en Not Addicted.

0: woonachtig tegenwoordig in Amerika natuurlijk. Heeft zich laten helemaal omvormen tot man. Ja. Case Choice, toen noemden ze nog zo. En dit al met haar Not at the Addict. Ja, ze voelden zich niet aangetrokken door de mannen. Nee, inderdaad niet. Zo, ja, iedereen zijn keuze natuurlijk. Iedereen zijn eigen smaak. Maar als ik nu even op de klok kijk, wel, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen voor een volgende show van de Lunchbreak natuurlijk. En morgen zijn we vrijdag. Morgen gaan we weer het weekend in.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag is deze geworden van Dire Straits. En hier zijn ze met Lady Rider. Tot morgen, bedankt om te luisteren. Blijf naar die fantastische radiostation luisteren. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Met een hele lekkere muziek. Tot dan en maak er nog een

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op iTunes Radio. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
6: Music. Oh, I love this stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

en Zoe. Het begon vandaag met Django Wagner en The New Timeless. Where is the love? Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart hier bij iTunes. Tot 2 uur hits en classics. En we kijken tijd nu voor Jennifer Lopez.

0: Val voor frame hier bij iTunes met deze If You Had My Love van G-Low. Onderweg bij ons Billy Joel en Lionel Richie.
1: Yo, every day I

Klassieker uit de jaren 70. Uit oktober 1978. Een Grammy bekroonde album van deze Billy Joel. En dit nummer komt daaruit. My Life. We zijn ondertussen al donderdag. En dat betekent dat we iets meer sfeer gaan maken in deze middag. Straks ook een beetje zomerse muziek. Met Nick Kershaw en Manu Chao. Eerst deze Coldplay. Heeft er ooit eens eentje gemaakt met Avicii. Maar ook eentje met Hardwell. En dit is hem. A Sky Full of Stars. Hier op deze donderdagmiddag. Bij iTurn.

0: toch leuk, hè? Die Spaanse taal. Me gustas tú. Ik vind jou ook leuk. Ondertussen 25 jaar oud, dit ding. Van Manu Chao. Groot nieuws voor de Clouseau-fans, want ze hadden optreden gepland in het Boudewijnstadion in Brussel. Het Koning Boudewijnstadion. En kortste keren was het uitverkocht. En ook voor het extra concert op 6 augustus 2027 vlogen alle tickets de deur uit. Ze zijn nu aan het beraadslagen met de organisator om een derde stadionshow te maken. Mooi is dit.
1: Radio Relok.
0: Tot aan de parelplaats. Hebben we nog deze van GoBand.

van de Canada. Deze Kisha. Ik hou van dit soort vrouwen. Een beetje rossen met een vogelnestje bovenop. We kennen ze van Hideaway. De wereldhit. Maar deze week paardenplaat bij ons hier bij iTunes. Tot en met zondag. A Giant in My Heart. 1 oktober vandaag. Zijn jarig. Jan-Jaap van der Wal. Hij wordt er 47 vandaag. En wie wordt er 83? Dat is deze meneer, Adamo.

Het lied beschrijft op een speelse manier de herinnering aan jonge vrouwen op het strand. Ze sporten om hun figuur te behouden en de aandacht te trekken van de strandgangers. Ja. Salvataro Adamo. Hij wordt er vandaag 83. Onderweg bij ons is Yes. En Milo. Die komt ook nog langs. En als het over speelse vrouwen gaat, ja, dan komt die wel in aanmerking. Madonna, hierbij uitturn, Like a Prayer.

We gaan naar de grens van het verlangen. Met straks na 2 uur Riek de Ruiter. En de connectie. En om 4 uur deze namiddag hebben we weer 3 uur lang de jaren 80. En vergeet vooral vanavond niet Bart van der Heuvel. Tussen 7 en 8 met Bart's Guitar Platform. Ik heb er nog eentje. Voor deze donderdagmiddag. Tot morgen. I'm going all in, sun in the morning. We're better here together. En die komt van Jonas Blue. Op de grens van het verlangen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Hey, wat ontzettend leuk dat je ons hebt aanstaan. En laat hem aanstaan, want er komt veel moois.
13: En waar zou ik die van moeten kennen?
14: En nu muziek en wetenswaardige feiten zonder hinderlijke onderbrekingen. Dit is De Connectie.

0: Lekkere beats en een jaren 80 Britpop klassieker als Star Trek in deze connectie.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio en online programma. Woordenvol muziek items en wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter. En wat draaiden wij nou? Tang Cole Mellis, misschien heb je dat herkend. Maar daarna dan, nou dat waren The Lucky Ones. Dat is de titel van het nummer. En Topic en Carte Blanche. En is er dan nog wat te melden over The Jam? Jazeker, er is een band uit voorgekomen. Die heet From The Jam. De drummer die begon na The Jam toen ze uiteengingen in 1982. Zo zijn eigen band. En dat doet hij samen met gitarist en zanger Russell Hastings. Maar Paul Weller is natuurlijk de bekendste die we kennen van The Jam. En hij bracht in april 2026 een album uit met live nummers van een concert wat hij opnam voor de BBC. Dat doet hij vaker, want het is volume 2 van Weller at the BBC. En de voormalige frontman van The Jam speelde in juni en juli in de zomer van 2026 een uitgebreide reeks grote open-air en outdoor concerten in Engeland. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt eventjes naar Engeland. Geen aanstalten om naar Nederland of naar België te komen. Jammer is dat als je fan bent van die band. Blijf bij ons, we hebben je heel veel leuks en moois te bieden. Onder andere muziek die je kan verstaan en aan het eind van het programma. Een prachtige live track uit de jaren 80.
1: Welkom. De connectie.

altijd lekker, die muziek van Nothing But Thieves. Nou hoop ik dat jij dat ook vindt. We draaiden Oh No, He Said What? I said Captain, I said what? Denk ik dan ineens. En als het me dat er binnen schiet, dan draaien we die binnenkort natuurlijk. Dat begrijp je. Daarvoor in de collectie na Prince hoorde je Madonna en Love Without Words van haar laatste album Confessions on the Dance Floor Part 2. En zij blijft maar voor opschudding zorgen. Want toen ze haar 68ste verjaardag vierde op het Griekse eiland Corfu, leidde dat tot een ruzie onder Griekse politici. Sommigen kritiseerden de wilde die daarbij gepaard ging, terwijl ministers benadrukken dat haar social media post miljoenen aan gratis promotie opleverde. En dus heel veel toeristen richting Corfu.

0: In deze connectieaflevering zorgen voor opschudding. Want eerder deed Madonna dat, maar ook Dua Lipa doet dat. Maar eerst kondig ik even deze Double Trouble af, die we in elk uur connectie voor je draaien zoeken naar de connectie. In de titels, dat was deze keer The One van Jack Savarotti. En dit was dus Dua Lipa. Ja, ze is in het begin van 2026 getrouwd. In besloten kringen is aan een feest op Sicilië. De dames zoeken eilanden en daarvoor uit. Groot driedaagse huwelijksfeest in Palermo. En dat heeft in Italië nogal voor wat opschudding gezorgd. En protesten bij lokale inwoners. En de Italiaanse Vogue omschreef Dua Lipa en de bruiloft onlangs als magisch. Maar wist je dat ze ook actief is met een eigen boekenclub? Daarin belicht ze uiteenlopende stemmen en auteurs. Dus dat heet The Service 95 Book Club. Mocht je geïnteresseerd zijn in boeken en in lezen. In muziek ben je dat zeker. Want daarom luister je naar dit programma waarin we je nog veel meer te bieden hebben. Zo direct muziek in het Nederlands. We gaan nog een classic voor je draaien. We gaan oud en nieuw met je vieren. En aan het eind van elke connectie hebben we echte live muziek voor je.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie

0: eigenlijk lekker dansbaar. In ieder geval een hele lekkere classic. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll.
1: De connectie. Music
0: history. Weet je hoe oud dat nummer al is? Je hebt waarschijnlijk een beetje zitten raden. Ik vind het een beetje een onzijdig nummer. Je hoort het niet vaak. Is het nou uit de jaren 80? Nee, het is uit 1972. En het is het rockduo Loggins and Messina. Het nummer is afkomstig van hun gelijknamige album. En het bereikte hoge noteringen, vooral in Amerika. Dit nummer, waarvan het refrein en het eerste couplet in bluesstijl zijn geschreven, behandelt de levensstijl van de jaren 50 en 60 met betrekking tot de generatiekloof die natuurlijk gewoon meeschuift elk decennium. Ouders verzetten zich tegen de rock'n'roll revolutie van de jongere generatie die zich verzet tegen de oude maatschappij die avondklokken en afspraakjes oplegt en tegen arrestatie voor seks met een meisje op de achterbank van een auto tijdens een drive-in bioscoop, wat in het brugdeel van het nummer te

0: Doegelnectie. En wel een notering uit de fascinerende 100. Nederpop wel te verstaan. 100 Nederpop hits om een rij. Want we doen meer dan alleen maar dit programma maken, Doegelnectie. We maken een podcast over je leven. Je memoires. We komen naar je toe en we interviewen dat. En jij hebt dan een mooi audiodocument over je leven. En of je nou 80 bent of 40 en wat je ook meegemaakt hebt, dat is prachtig om zelf te beluisteren en eventueel na te laten aan je nageslacht. En verder, heb je een dienst of een bedrijf te verkopen, dan kan je natuurlijk ook bij ons terecht. En verder maken wij dan, zoals gezegd, die fascinerende 100. En heb je daar interesse in, wil je hem beluisteren, wil je hem uitzenden, mail me even deconnectie@gmail.com. Dan komt dat goed.
1: De Connectie, het oud en nieuw radio.

Het is een van onze favoriete zangers hier in De Connectie, Michael McDonald. In dit geval hoorde je hem bij zijn band The Doobie Brothers uit de jaren 70. Het draaide wij What a Fool Believes in de Oud en Nieuw. Want is het niet prachtig om elk uur in dit radioprogramma Oud en Nieuw te vieren? Ja, dan tellen we af naar nummers zoals dit. Want wij draaiden eerst de nieuwere uitvoering daarvan. En die is gemaakt door de Bad Business Club samen met Sam Bear. En dat klinkt best lekker. Dat noemen we Yacht Rock, net zoals de uitvoering van...

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

get the best out of London. And tonight, I have one of the best.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: oud wat stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
4: Bart van der Heuvel. Dutch Guitar Platform.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 1 oktober 2026 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. En de naam is Bart van der Heuvel. Vanavond hoor je aflevering 455. Bart's Guitar Platform hoor je tot aan de klok van 8 uur. Tot aan de klok van 9 hoor je album tracks. Je weet het, beide programma's worden gepresenteerd door mij. Maar de muziek voor beide programma's wordt samengesteld door Luc Jansen. Eerst gaan we die Bart's Guitar Platform eens even scheren. Aankomende uurtje, ik neem je weer lekker mee, want we gaan op zoek naar de heerlijkste gitaarmuziek. Uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En live muziek staat er ook voor je klaar. The Ramones. Als je ze een beetje kent, weet je dat de nummers niet zo gillend lang zijn. Er staat geen 1, 2, geen 3, geen 4, geen 5. Nee, er staan totaal 6 live nummers voor je klaar. En we sluiten met een heerlijk surfnummer. Maar je weet het ook maar. En we sluiten met een heerlijk surfnummer. Maar je weet het, de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester, Mr. James Marshall Hendricks. 1 oktober is een bijzondere datum voor Jimi Hendrix' geschiedenis. In 1966 stond hij met Cream op het podium in de London Polytechnic en speelde zijn versie van Killing Floor en blies daarmee de arme jonge Eric Clapton compleet van het podium. In 1967 stond hij in die Olympic Sound Studios in datzelfde Londen in Engeland en nam hij het nummer One Rainy Wish op. Dat zou uitkomen op zijn tweede studioalbum met de titel X is Bold as Love. En als laatste op dezezelfde 1 oktober, maar dan in 1970, werd Jimi Hendrix begraven. Welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

deze mix staat niet op Ecstasy Beyond Is Love. Nee, dit is een mix die gestuurd werd om daar een testpersing van te maken. Om daarna te luisteren of hij wel rijp was om gebruikt te worden op het album. Nou, hij heeft de test niet doorstaan. Dus hij is als outtake in de prullenbak beland. En ik heb hem eruit gevist. We blijven in de jaren 60 en stappen als eerste de rock'n'roll binnen, over Cream gesproken. Deze week staan ze in dit item met het nummer Tales of the Brave Ulysses. Komt van het album Disraeli Gears, hun tweede studioalbum. En is tevens ook dit nummer de B-kant van de single Strange Brew.

0: Dit liedje eindigt met Wii U, inderdaad. Uit de muziekstroming punk, jawel, hoorde je Richard Hell en de Voiloids. Met inderdaad Blank Generation. Je vindt het op de EP Another World en dat kwam uit in 1977. Je weet het, van de punk stappen we lekker de Motown sound binnen. Deze week de muziek van Stevie Wonder. Je hoort zo het nummer I Was Made to Love Her. Het kwam niet alleen op single uit, maar is ook de titel van Stevie Wonder, zijn 7e studioalbum. En dat kwam 28 augustus 1967 uit. Jawel, op Tamala.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown.
2: This is the Tamla Motown Sound.

0: Voel je goed. Goed. Met de beste muziek. En luister naar Tussen Toen en Nu. Met Peter van den Berg.
1: Peter Slaghuis.
2: Hey, DJ!

Daar gaan ze misschien wel weer uit. Dan gaan we weer het nieuwe jaar in 2027. Dat zien we dan wel weer. Eerst wordt het tijd voor een vieze praatje. Toch maar doen dan. Hier in Dirty Talk. Ik heb het over Klein en MBO voor jullie.

Wat een feest voor de verjaardag aan de zondag. Dat ga je allemaal horen natuurlijk tussen 3 en 5. En van 4 tot 5 gaan we natuurlijk speciaal overschakelen naar 1984. Met alleen maar dance hits.

Zet maar even langs. Met haren, slechte dames, oftewel vieze dames. Maar het wordt tijd voor deze. We hebben een Itellootje voor jullie uitgezocht. Dit is de Silva Policiai. Dit de alarmlichten. En de klaksons mogen weer aan.

het meest geprezen album uit Sommers carrière. Voor de release van On The Radio, een greatest hit volume 1 en 2. Het wordt tevens haar laatste studioalbum natuurlijk voor Casablanca. Het bereikte namelijk nummer 24 in de LP Top 100 hier in Nederland.

0: laatste bescheiden hit hier zou er in Nederland en in Amerika een grotere. Maar dit is geteken wat je steeds niet terug te denken met dit nummer. Wat een geweldige clubhit. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van het programma. Jouw eerste donderdagavond alweer na de grote vakantie. Het programma tussen toen en nu. Het begin van jouw dansavond. En de volgende nog veel meer. Dat kan ik je verzekeren. We gaan eruit met niemand anders dan de buurvrouw. Gaat ze nog kreunen ook? Jawel. Earth, Wind & Fire, daar hebben we het over. En ik zeg tot de volgende. Hier is In de Stoot.
1: Dit is de kreunende buurvrouwplaat van de week.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. DNS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de roulatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTunes Radio.

Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe Ricky Thompson Show. Back to the old school, terug naar onze schooltijd van de jaren 80 met funk, old school grooves en disco. Met in deze laatste twee uurtjes van vandaag muziek van onder andere Fonda Rae, Tom Brown, Renee en Angela en straks Shalamar. En nu is een track uit 1982, de 12-inch dry mix van Extra Special. De Britse jazz-funk-formatie Atmosphere. Enjoy the show!

Atmosphere met Extra Special uit 1982. En straks bijna zoals gewoonlijk weer suggesties van Roland, Erwin en Peter. Nu een suggestie van Anne. Dit is Shalamar hier bij iTunes Radio.

Head kwam van een independent platenlabel Straight Line. En je hoorde Give Me All Your Love van Brenda Hilliard uit 1981. En de volgende LP komt uit 1982, Seventh Heaven heet die. En dit is Maurice Messiah, hier in de Ricky Thompson Show.

We gaan naar een suggestie van Peter. Jij dacht dat het wel leuk zou zijn om weer eens wat van René en Angela te draaien. Zeker, helemaal niks mis mee. Ik heb de LP Rise erbij gepakt. En we gaan naar het laatste nummer van kant 2. Take me to the limit, René en Angela.

1983 van de LP Rise. René en Angela, René Moore en Angela Winbush. En ik zie op de hoes nog meer interessante namen staan. De Brothers Johnson, Steve Porcaro van Toto, Jeff Lorber en Bruce Swedeen. En dat is de technische man die destijds ook de LP Thriller van Michael Jackson heeft gemixt.

Je hoorde Freeze. Je weet wel van IOU. En dit was Can't Keep My Lovin'. Can't Keep My Love. En we gaan naar een 12-inch van de Britse funk disco formatie. Een duo, eerlijk gezegd. Cadenza. Dit is de derde en laatste maxi-single van het tweetal. En dit is Living in a Backstreet uit 1993.

Ongetwijfeld de sound van Tom Brown, zoals je hem kent van Funkin' for Jamaica. Je hoorde het tweede nummer van kant 1 van de LP, Truly Yours. Je hoorde Bygones. En straks nog tracks van One Touch, Get to Life. Nu eerst de formatie Switch hier in de Ricky Thompson Show.

Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.